U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

Hallo, ik ben de oudste boom van het stadspark. En als je het mij vraagt, Stereo FM, dat is toch nog maar een groen blaadje, hè?

0: Het is 5:00. Dit is het regionale nieuws.
1: In Turnhout voeren buurtbewoners van onder meer de Heizijde en Fonteinstraat actie tegen het nieuwe verkeerscirculatieplan. De eerste fase van dat plan is al van kracht sinds dinsdag, maar veel automobilisten nemen sluipwegen om de verzadigde ring van Turnhout te vermijden. En dat veroorzaakt extra drukte in de noordelijke woonwijken. We zijn hier de kop van Jut klinkt het. Om hun ongenoegen te uiten hebben heel wat inwoners afgelopen weekend hun auto geschrankt op straat geparkeerd in plaats van op hun opritten. Ja, daardoor kunnen auto's elkaar nog moeilijk kruisen met nog meer files tot gevolg. De gemeenteraad van Beersen heeft het licht op groen gezet voor de verkoop van het pand aan de Vrijwilligersstraat 38 aan woonmaatschappij Woonboog via onderhandse verkoop. Het pand wordt verkocht voor €295.000. De site werd in 2024 door de gemeente aangekocht om de werking van het lokaal opvanginitiatief te ondersteunen. Maar nadat die werking werd afgebouwd, besliste de gemeente Beersen vorig jaar om het een nieuwe sociale bestemming te geven. Met de verkoop aan Woonboog wil de gemeente bijdragen aan de uitbreiding van het sociale woningaanbod in Beersen en zo meewerken aan het behalen van het bindend sociaal objectief voor sociale huisvesting. En joggingclub Kastelee organiseert op zondag 6 september voor het eerst een bosloop en wandeling door de Kastelse bossen en duinen. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Je vindt meer informatie op kastelee.be. Woe,

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsdedorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven. Er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsderdorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.

0: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel.

0: Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
0: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
0: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
0: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
0: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

0: Restaurantjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: hoorde jij dat?
1: Hoor ik wat?
0: Ah, wel, oh, het is heel goed.
1: En wat moet ik dan horen?
0: Weer al zo'n goeie plaat op Stereo FM, zeg.
2: Soul sisters, let me hear ya.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin, zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
6: Ga je trouwen?
7: Ben je verliefd of verloofd?
6: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
7: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
6: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
7: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
6: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
8: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen. Want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Liskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.

Goedemorgen, Stereo FM. Jawel, de laatste van augustus. 31ste, Alicia Keys en Girl on Fire. Een hele fijne ochtend. We hebben zometeen David Guetta, maar eerst de scripten for the first time.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never
1: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
3: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

Binnen was dat Yesterday, Today and Tomorrow uit de actuele hitparade. Want ook dat doen we af en toe hier bij Stereo FM. En als Madonna in de buurt is, is het altijd een beetje feest. Ja, ook op haar leeftijd. Hier is Celebration.

0: beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

London Beat was dat en You Bring On The Sun. Het was destijds de opvolger voor die dikke hit uit 1990. I've Been Thinking About You, dat weet je nog wel. Hey, we gaan naar 9 uur met Pitbull.

0: bouwen of verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissus, doe eens voort, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stissus. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen. Want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Pliskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
2: Jouw radio, Stereo FM.
8: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the

Big Brewers was dat New Flu uit 2003. Goedemorgen, even over 9. Dit is inderdaad Stereo FM met onze Can We Read These Days. We gaan terug naar 2006.

0: niet. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Ah, oh, schat, nu is het genoeg.

0: schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
4: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
5: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
6: Never again!
5: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

was dat. En The Edge of Desire. Ook Silo Green was erbij met Fuck You. Een hele goede morgen. Je luistert Stereo FM. Yves Le Rock and You Should Rise Up. Ja, maar je mag ook gewoon blijven zitten.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen. Minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk.

0: kraampjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers, wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat. En volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

0: Stereo MC's, een van mijn favorieten van de Stereo MC's is Connected. Deze Step It Up liever, was een hit in 93. En dit is Robin Schulz en James Blunt.
1: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Goedemiddag, met de radio.
1: Ik wil geen plaat aanvragen.
0: Excuseer?
1: Ah wel, ik wil geen plaat aanvragen. Ja, alle muziek is goed, hè? Wow.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Barbecue zonder goede drank?
5: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
6: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Het is 10:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen. Want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1, Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het heel wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel. Hey,
10: goedemorgen, Stereo FM. What it do, baby boy?

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Never again!
1: Toch wel! Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: dakwerken.be.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan domein De Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan domein De Veste in Laakdal.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Kreuners en Ik wil je uit 1990. Daarmee stonden ze talloze keren op Tien om te zien. Ja, die zomer van Tien om te zien in 1990. Onvergetelijk. Rudimental is dit dan. Feel the love.

0: my bones.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen.

0: Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online via de website of Facebookpagina.
1: Husdakbouw wordt Husklus.
2: We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
5: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maximaal tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.

0: to the 80s. 1988.
1: Enjoy this trip.

0: Jawel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
2: Wel, na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: is... Nee, dat is geen bril, hè. Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha.

0: Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
8: In Turnhout voeren buurtbewoners van onder meer de Heizijde en Fonteinstraat actie tegen het nieuwe verkeerscirculatieplan. De eerste fase van dat plan is al van kracht sinds dinsdag, maar veel automobilisten nemen sluipwegen om de verzadigde ring van Turnhout te vermijden. En dat veroorzaakt extra drukte in de noordelijke woonwijken. We zijn hier de kop van Jut klinkt het. Om hun ongenoegen te uiten hebben heel wat inwoners afgelopen weekend hun auto geschrankt op straat geparkeerd in plaats van op hun oprit. En ja, daardoor kunnen auto's elkaar nog moeilijk kruisen met nog meer files tot gevolg. De gemeenteraad van Beerse heeft het licht op groen gezet voor de verkoop van het pand aan de Vrijwilligersstraat 38 aan woonmaatschappij Woonboog via onderhandse verkoop. Het pand wordt verkocht voor €295.000. De site werd in 2024 door de gemeente aangekocht om de werking van het lokaal opvanginitiatief te ondersteunen. Maar nadat die werking werd afgebouwd, besliste de gemeente Beerse vorig jaar om het een nieuwe sociale bestemming te geven. Met de verkoop aan Woonboog wil de gemeente bijdragen aan de uitbreiding van het sociale woningaanbod in Beerse en zo meewerken aan het behalen van het bindend sociaal objectief voor sociale huisvesting. En joggingclub Kastelee organiseert op zondag 6 september voor het eerst een bosloop en wandeling door de Kastelse bossen en duinen. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden. Je vindt meer informatie op kastelee.be.

0: genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
3: Barbecue zonder goede drank?
4: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ...

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Dag meneer, iets aan te geven?
1: Nee, meneer.
0: En wat is dat daar achter op uw rug?
1: Oh, dat is mijn stereo van thuis.
0: Toch niet om naar Stereo FM te luisteren, hè? François, ik heb er weer zo'n die het niet snapt.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers, wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een eten living meer?
1: Just, alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissers, hoog blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissers, doe eens vlug, Jan.
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
2: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
7: En op www.arvobouw.be.
8: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van. De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met Europa. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe. In meer dan 2 op 3 scholen die in het schooljaar 2024-25 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecheckt. In totaal ging het om 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen opvroeg. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden. Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens corona. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn minstens 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, zegt de politie. Dat gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden 2 mensen gearresteerd. Maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Sport Nafi Thiam kan binnenkort deelnemen over 2 weken aan de zevenkamp op de atletiekmeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Wisselend bewolkt met buien, lokaal een onweer, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag mogelijk lichte regen. Het wordt warmer bij 24 graden.

Rihanna, Man Down uit 2011 tot 6,5 minuut over 1. Het is 31 augustus, de allerlaatste dag van de zomervakantie 2026. Hey vrienden, ben je er klaar voor? Zullen we 1-4 radio instappen om het ook eens op jouw manier te doen? Met Martin Garrix en Ed Sheeran in Repeat It onder meer. Ook Colby Kanye komt eraan met Bubbly en Queen, We Will Rock You. En dit zijn JG en Aiken, terug naar het einde van de Zeros. Convict.

0: eraan plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
0: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
0: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
5: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
4: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. He, ik ben niet lumpen.
5: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
4: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!

Colby K.J. had Raceman hits in de Zeros. In de tweede helft van de Zeros trouwens, tussen 2005 en 2012 deed hij dat. Bubbly was er eentje van in 2008 in de zomertijd. Straks bij jouw Yesterplay Radio, Take Me to Church, de doorbraak van Hozier, nu 12 jaar terug. Dit is Lola Young uit de zomer van 25 met ook al de debuut Missy.

Zalig, hè? Nederlandse Martin Garrix, top DJ. En een aantal keer uitgeroepen tot 's werelds bekendste DJ, beste DJ ook. Hier in duet met Ed Sheeran in de zomer van 26. Repeated, nieuwe plaat van die twee. Met Hozier en Take Me to Church. En dat was een song uit 2014, meteen ook de doorbraak van Hozier. Lipsley, You Hurt Me, midden in de Thinnies.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never!
2: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank.

Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Faithless, rapper, maar ook muzikant en producer. Faithless Insomnia, einde van de 90s. Ergens veel zijn doorbraakplaten met de Trumpets van Jason Derulo. Daar hebben we naar 13. Is bijna 2. Pink nog richting 2 uur. Stupid Girls, ook Reggie Niels, de stadsbader met De Wereld Draait Voor Jou. Dat was de zomerhit in 2021. Hier is Timmy Trumpet en Savage samen met

0: Jacqueline, wat neem jij graag mee naar huis?
1: Wel, voor 200 euro de stereo-installatie. Voor 80 euro het draagbaar radiotoestel. Voor 45 euro de keukenradio. En voor 29 euro de wekkerradio. Oh, dan kan ik overal naar Stereo FM luisteren, hè?

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus. Sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
5: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bell RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er wakker van, zei hij. De regering moet op zoek naar nog eens 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Maar het is helemaal nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant bij Aarschot zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie zoekt hen. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan een 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. En er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Nafi Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioen op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Toen paste ze ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, lokaal onweer en veel wind. 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag lichte regen en temperaturen rond 24 graden.

ook een hele fijne songs meegebracht deze middag op stereo. Bella Paris, El Mundo Bailando, omdat het einde van de zomervakantie is. Het is 2:05 intussen, tot 4 nog 1 via radio. De Bausa in Magnetic, dit uur ook Huba Stink met The Reason. En een jaren 80 liedje van de Gypsy Kings. Hier is Trevor McCoy, 2010, We Will Be Alright.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed.

0: of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be.

Mustang met een firme zomerhit in 2004, nu 22 jaar terug. The Reason. Jouw Yesterplay 106.8 en 107.5 FM in de Kempen. En daarbuiten via onze livestream stereofm.be. Christina Aguilera met Missy Elliott zometeen nog eens. Hier, fingers crossed. Dat zullen we doen, hè, met Lauren Spencer-Schmidt.

0: Wat een waanzin deze zomer. De Bausa Magnetic op stereo. Fantastische song trouwens. Met de Car Wash van Rose Royce uit de 70s. Die in de 90s heropgenomen werd door Christina Aguilera en Missy Elliott. Adele, ook al altijd fijn om die in de buurt te hebben. Vooral als het met mooie rustige liedjes is. Hello van Adele.
1: Hello.

0: beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

man die niet meer op de muziek scene te bewonderen is. Hij verblijft al een tijdje in de gevangenis. R. Kelly, I Believe I Can Fly, mocht het maar waar zijn. Uit 1996, met Dilemma van Puppy Sanchez, daarvoor was een zomerhit in 2005. Dus bijna drie uur, half jaar Rodrigo met Driver's License nog tot die tijd. Ook Killers a Cappella. Hier is Busta Rhymes in duet met Mariah Carey en I Know What You Want. Yeah.

0: country.
1: Allô, bonjour. Ici le tourisme de Côte d'Azur.
2: Hallo. Zeg, Stereo FM, is dat te ontvangen in de Côte d'Azur?
1: Ah oui, monsieur. Vous écoutez Stereo FM.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja. Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
6: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
6: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
6: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
7: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
7: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
1: en jij kan weer ademen.
8: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
8: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens voort, Jan.
8: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stessens, telefoon!
9: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
8: www.dakwerkenstessens.be.
10: Arvobouw Arendonk.
8: Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen.
10: Arvobouw Arendonk.
8: Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk.
10: Arvobouw Arendonk.
8: Snel en droog en betaalbaar bouwen.
10: Arvobouw Arendonk.
8: Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres.
10: Arvobouw.
8: Hogemouw 710 in Arendonk.
10: En op www.arvobouw.be.
11: Het is 3:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
12: Binnenlandminister Maxime Prévot heeft Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op social media. Daarbij noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. Ze zaten in totaal 1,5 uur samen. Ambassadeur White zei dat ze een frank conversation hadden gehad. Prévot heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tielt-Wingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in eigen huis. Drie mannen drongen er binnen. Het is niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan €500 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair, die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt met buien, lokaal is een onweer mogelijk, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer, donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij 24 graden.

Swedish Cave. Gwen Stefani, Fearing the Aiken 2007 tot 6 minuten over 3. Het is maandagnamiddag, het is de 31ste augustus, de laatste vakantiedag officieel dat wil. En gaan wij nog eens door tot 4 in 1, 4 radio met Taylor Swift onder meer. I knew it, I knew you. We hebben Maroon 5, She Will Be Loved. Hier is Amy Winehouse. You know I'm

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen?

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Adam Levine in de band Maroon 5, She Will Be Loved, in 2004 na de hit This Love, Songs for Jane, was dit hun tweede hit op rij. Stereo FM zo dadelijk met Bob Sinclair, Gary Pine in The Dollar Man en The Sound of Freedom uit het einde van de Zeros. En nu naar 2019 met een popplaat van Ariana Grande. Yeah.

straf, hè. En het komt er nog eens uit. De zomerse hitparade 2026. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Met een zomerhit uit 2007 ervoor van Bob Sinclair, Gary Pine en Dollar Man met The Sound of Freedom. Stereo FM, jouw radio. Hier is Stromae, de Paul van Haver. Vlaamse Paul van Haver, Papa Hoeté.

0: waar je het meeste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
6: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Distseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
7: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of

soundtrack for the film Dangerous Minds in het midden van de 90s in Gangsta's Paradise. Dat was Coolio, de rapper Coolio, met Chris Brown en Joel Santana. Run It, naar de foto's naar het midden van de zeros. Het is bijna 4 uur. Stefan de Wilde blijft op post voor jou. De avondspits in, hier met de Stereo FM. Ik heb nog Reggie en OT, You Have a Heart. Ook Lush Life van Zara Larsson. Dit is Second City, I Wanna Feel. Ze willen het voelen, wel...

0: het met een helpdesk?
1: Ja.
0: Ah wel, ik denk dat mijn radio kapot is.
1: Ga eens aan uw radio staan, alsjeblieft. En wat zie je dan?
0: Wat was dat een stomme vraag? De radio natuurlijk, hè?

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos Winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio. Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In Eupen heeft de politie gisteravond de 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Prevost had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevost waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte 5 anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.

0: Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Never
1: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda.

0: Verlo-keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo-keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.

0: Amai,
1: wat een blauw oog heb je gehuizig.
2: Ja, ik ben bij de tandarts geweest, hè. En de radio stond daar op Stereo FM. En ik zong zo hard nee, dat ik in de tandarts zijn vinger beet.
1: En toen?
2: Ja, die kon daar niet meer lachen. Help.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskles, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op huskles.be.
0: Huskles, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin, zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers, wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
6: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
6: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM.
8: Altijd en overal dichtbij.
9: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: In Eupen heeft de politie gisteravond een 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Prevost had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevost waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte 5 anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.

0: Vergeten Wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café, hè?
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyprok tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
7: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
6: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
7: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
6: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
8: Yes!
9: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
9: Slimmer shoppen, minder betalen.
8: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
9: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
8: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
9: Waarop wacht je nog?
8: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
9: Maxi-keuze.
8: Mini-prijzen.
9: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
8: En op Yes. Yes.be.
10: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
11: Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering, maar dat is te weinig en dus wordt de opvang in 1 op 3 gemeenten duurder. Een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt het netwerk tegen armoede. Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar, liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor de rechter moet komen. Gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van een veerboot die gisteren kapseide en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Ze moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen 8 doden. 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal, blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook nog 4.500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt in Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen euro voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor AA Gent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen. Vanavond en vannacht klaart het op aan zee, kans op enkele buien, minima 15 graden. Morgen wisselen zonnewolken elkaar af, blijft meestal droog bij 21 graden. Woensdag opklaringen, later kans op regen en temperaturen rond het 20.

0: restaurantjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Husdakbouw wordt Husklus.
3: We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus. Sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje rond inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: verbouwen?
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissers, doe eens vroeg, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stessens, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be. Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Het Begijnhof van Turnhout wordt op zondag 6 september opnieuw een antiekmarkt georganiseerd. Het is de 21ste keer dat de brokantenmarkt er neerstrijkt. Van 9 tot 17 uur kunnen bezoekers langs meer dan 100 kraampjes kuieren op zoek naar bijzondere antieke stukken, vintage vondsten en andere curiosa. Van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september zal de Vaartstraat in Beersen dicht zijn voor doorgaand verkeer. Nutsmaatschappij Fluvius voert in die periode werken uit in de straat. De nutswerken vinden plaats ter hoogte van huis nummer 31, waardoor de weg daar volledig dicht is. De gemeente Beersen voorziet een lokale omleiding. Zodra de werken op 4 september klaar zijn, wordt de straat weer vrijgegeven. Bezoekers van de begraafplaatsen in Kasterlee, Lichtaard en Tiele kunnen voortaan gratis een gieter van de gemeente gebruiken om bomen, planten en graven water te geven. De technische dienst plaatste op elke begraafplaats een gieterboom.

0: Verlo maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: Mos schat, nu is het genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cotaloos past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Plaatsminister Gené benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagde verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen. Temperaturen rond 20 graden.

0: dringende klusjes of kleine projecten in en rond het huis? Heeft u werken die blijven liggen? ProKlusjes helpt u graag met renovaties, herstellingen en nette afwerking. Van badkamer tot keuken, van gyproc tot schilderwerken en kleine verbouwingen. Bij ProKlusjes kiest u voor duidelijke afspraken, verzorgd werk en persoonlijk contact. ProKlusjes. Kleine projecten, grote veranderingen. Bel 0485 70 59 94. U vindt ProKlusjes ook online, via de website of Facebookpagina.
1: Wel, na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ...

0: Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. Juweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
4: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
5: Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Slimmer shoppen, minder betalen.
5: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
6: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
5: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
6: Waarop wacht je nog?
5: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
6: Maxi-keuze.
5: Mini-prijzen.
6: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
5: En op yes.be.

Luister 107.8 en 107.5.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Heusdakbouw wordt Heusklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Heusklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op heusklus.be.
3: Heusklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio. Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 maal de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Plaatsminister Genee benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagden verandert er wel wat. En celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen. Temperaturen rond 20 graden.

0: Madameke, zet u hier eens langs de kant.
1: Oei, agent, wat is het probleem?
0: Naar welke radio zijn jullie aan het luisteren?
1: Naar Stereo FM.
0: Oké, rijd dan maar voort.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Plaatsminister Gené benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagde verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen. Temperaturen rond 20 graden.

0: gast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenoot nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. De naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@stereofm.be. Uw reclame wordt gehoord op Stereo FM. Jouw radio.

Kortje, wat vind je van mijn nieuwe mand met ingebouwde equalizer en boksen? Nu moet ik zelfs mijn mand niet meer uit om te luisteren naar Stereo FM.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.